per mij, blot alt in roer zij, omkring mijn Madeleine. Blot het interesse haar je, Madeleine's biologie, o so de derme, geografie. Calcutta fins wie ganges, opa!